Zeitweise hoe ze zich de Dirt Band genannt. En zo hadden ze 1970 een titel An American Dream. En dat was samen met Linda Ronstadt. We hebben net bezig met Dirt Band als dat is niet die gritty Dirt Band. Ne? Voilà, en meer brauche ik dat zo eigenlijk niet.

nitty-gritty dubbent. Heer in die rijden ruis, ne? Wat Linda Ronstadt heer is sowieso ruis, ne? Als een stuk oldie country. De mama's en de papa's. Dat is een familiemengelisch, ja? Maar kan wel. Mm-hmm. Dedicated to the one I love. Dat was 1977 een hit van mama's en de papa's. Waar aber een cover van de Five Royals. 57, also etwa 10 Jahre alt, bis sie da mal einen Hit gemacht haben.